do something. Let's make a bet. Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Holland.

0: beste muziek, het beste gevoel. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De jaarmarkt in Boeghout vindt dit jaar plaats op 4 oktober. Verenigingen, hobbyclubs en handelaars kunnen zich nu inschrijven voor een gratis standplaats. De markt is een goede kans om je vereniging of zaak in de kijker te zetten. Bezoekers kunnen er opnieuw komen snuisteren langs de kraampjes. Dit jaar blijft de jaarmarkt langer open. Vorig jaar sloten de standen om 13 uur, nu kan je blijven tot 16 uur. Ook het gewone parcours wordt uitgebreid. Een standplaats aanvragen kan bij het feestcomité. De geefkast in het gemeentehuis van Kontich verdwijnt. Inwoners konden er de voorbije jaren spullen achterlaten of meenemen. Volgens de gemeente heeft de kast haar nut bewezen, maar is het concept daar nu afgelopen. Wie spullen een tweede leven wil geven, kan wel nog terecht in buurthuis Den Alf. Daar blijft de geefkast gewoon staan. Inwoners kunnen er nog altijd iets brengen of meenemen. Kontich bedankt iedereen die de voorbije jaren heeft bijgedragen. Dankzij hen kregen veel spullen een nieuw leven. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners uit de Ruppelstreek worden gewaarschuwd voor oplichting. De voorbije dagen kregen verschillende mensen een briefje van het zogenaamde meldpunt omwonenden Tomorrowland. Daarin staat dat ze een cadeau krijgen als compensatie voor overlast. Ze moeten zich daarvoor registreren op een website. Volgens de gemeente bestaat dat meldpunt niet. Het gaat vermoedelijk om een valse website om gegevens te stelen. Ga niet in op het bericht. Wie toch slachtoffer werd, neemt best snel contact op met Cardstop en doet aangifte bij politiezone Ruppel. In Vilrijk wordt de Sterrenlaan vernieuwd. Door de werken is tot zondag 30 augustus één rijstrook ingenomen op de Prins Boudewijnlaan, ter hoogte van de Sterrenlaan. Verkeer richting R11 kan daardoor hinder ondervinden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werken. Zij hebben weinig hinder. De stad Antwerpen vernieuwt de Sterrenlaan tot eind mei 2027. De straat krijgt nieuwe riolering en wordt volledig heraangelegd. De aannemer is deze week gestart met de voorbereidingen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abis.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abis.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.nl.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken in de dorpskern van Lint zijn bijna klaar. De aannemer is na het bouwverlof opnieuw gestart. Deze week worden de parkeervakken in de Koning Albertstraat aangepakt. Door een onverwachte dikke fundering liepen de werken vertraging op. De nieuwe parkeervakken moeten ervoor zorgen dat auto's er veiliger en in de juiste richting kunnen parkeren. Als de werfkeet weg is en het kerkplein is opgeruimd, gaat de zone weer open. De groenzone wordt later aangelegd. Door de warmte gebeurt dat pas in het najaar. De Waterpoortstraat in Lier krijgt vanaf 1 september een vaste octopusslagboom. Die komt aan het begin van de straat, aan de Lisperstraat. De slagboom vervangt de tijdelijke nadarhekken. De stad wil zo de schoolstraat veiliger maken voor leerlingen, ouders en fietsers. De straat ligt bij het Sint-Humarus College en kinderopvang De Witte Wolk. Aan het begin en einde van de schooldag is de straat even afgesloten voor auto's. Fietsers mogen er stapvoets door. Bewoners mogen tijdens die momenten niet inrijden. Ze mogen de straat wel stapvoets verlaten met de wagen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edichem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edichem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuid.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: Ik ben

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De jaarmarkt in Boeghout vindt dit jaar plaats op 4 oktober. Verenigingen, hobbyclubs en handelaars kunnen zich nu inschrijven voor een gratis standplaats. De markt is een goede kans om je vereniging of zaak in de kijker te zetten. Bezoekers kunnen er opnieuw komen snuisteren langs de kraampjes. Dit jaar blijft de jaarmarkt langer open. Vorig jaar sloten de standen om 13 uur, nu kan je blijven tot 16 uur. Ook het gewone parcours wordt uitgebreid. Een standplaats aanvragen kan bij het feestcomité. De geefkast in het gemeentehuis van Kontich verdwijnt. Inwoners konden er de voorbije jaren spullen achterlaten of meenemen. Volgens de gemeente heeft de kast haar nut bewezen, maar is het concept daar nu afgelopen. Wie spullen een tweede leven wil geven, kan wel nog terecht in buurthuis Den Alf. Daar blijft de geefkast gewoon staan. Inwoners kunnen er nog altijd iets brengen of meenemen. Kontich bedankt iedereen die de voorbije jaren heeft bijgedragen. Dankzij hen kregen veel spullen een nieuw leven. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners uit de Ruppelstreek worden gewaarschuwd voor oplichting. De voorbije dagen kregen verschillende mensen een briefje van het zogenaamde meldpunt omwonenden Tomorrowland. Daarin staat dat ze een cadeau krijgen als compensatie voor overlast. Ze moeten zich daarvoor registreren op een website. Volgens de gemeente bestaat dat meldpunt niet. Het gaat vermoedelijk om een valse website om gegevens te stelen. Ga niet in op het bericht. Wie toch slachtoffer werd, neemt best snel contact op met Cardstop en doet aangifte bij politiezone Ruppel. In Vilrijk wordt de Sterrelaan vernieuwd. Door de werken is tot zondag 30 augustus één rijstrook ingenomen op de Prins Boudewijnlaan, ter hoogte van de Sterrelaan. Verkeer richting R11 kan daardoor hinder ondervinden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werken. Zij hebben weinig hinder. De stad Antwerpen vernieuwt de Sterrelaan tot eind mei 2027. De straat krijgt nieuwe riolering en wordt volledig heraangelegd. De aannemer is deze week gestart met de voorbereidingen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Linz Open 2026. En dan hebben wij het over petanque. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus ter plaatse in bij Petanque Club Linz aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 's morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld, teams van 2 spelers, en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken in de dorpskern van Lint zijn bijna klaar. De aannemer is na het bouwverlof opnieuw gestart. Deze week worden de parkeervakken in de Koning Albertstraat aangepakt. Door een onverwacht dikke fundering liepen de werken vertraging op. De nieuwe parkeervakken moeten ervoor zorgen dat auto's er veiliger en in de juiste richting kunnen parkeren. Als de werfkeet weg is en het kerkplein is opgeruimd, gaat de zone weer open. De groenzone wordt later aangelegd. Door de warmte gebeurt dat pas in het najaar. De Waterpoortstraat in Lier krijgt vanaf 1 september een vaste octopusslagboom. Die komt aan het begin van de straat, aan de Lisperstraat. De slagboom vervangt de tijdelijke nadarhekken. De stad wil zo de schoolstraat veiliger maken voor leerlingen, ouders en fietsers. De straat ligt bij het Sint-Humarus College en kinderopvang De Witte Wolk. Aan het begin en einde van de schooldag is de straat even afgesloten voor auto's. Fietsers mogen er stapvoets door. Bewoners mogen tijdens die momenten niet inrijden. Ze mogen de straat wel stapvoets verlaten met de wagen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-7431-20. Dat is 0472-7431-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne Ter Elst te Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen-in-duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
5: De jaarmarkt in Boeghout vindt dit jaar plaats op 4 oktober. Verenigingen, hobbyclubs en handelaars kunnen zich nu inschrijven voor een gratis standplaats. De markt is een goede kans om je vereniging of zaak in de kijker te zetten. Bezoekers kunnen er opnieuw komen snuisteren langs de kraampjes. Dit jaar blijft de jaarmarkt langer open. Vorig jaar sloten de standen om 13 uur, nu kan je blijven tot 16 uur. Ook het gewone parcours wordt uitgebreid. Een standplaats aanvragen kan bij het feestcomité. De geefkast in het gemeentehuis van Kontig verdwijnt. Inwoners konden er de voorbije jaren spullen achterlaten of meenemen. Volgens de gemeente heeft de kast haar nut bewezen, maar is het concept daar nu afgelopen. Wie spullen een tweede leven wil geven, kan wel nog terecht in buurthuis Den Alf. Daar blijft de geefkast gewoon staan. Inwoners kunnen er nog altijd iets brengen of meenemen. Kontig bedankt iedereen die de voorbije jaren heeft bijgedragen. Dankzij hen kregen veel spullen een nieuw leven. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 9 en maandag 10 augustus, tijd voor de 133ste Wilrijkse Jaarmarkt op de Biest. Zondag 9 augustus, oldtimerfeest, memorial Jannie Engels, jaarmarkt barbecue, de traditionele kinderrommelmarkt, een retro dansfeest, optredens van onder andere Juicy Jane en Swinging Beast. Maandag 10 augustus, de vetententoonstelling met heel wat geitjes, flitsende wielrensters tijdens het Dernie Event Wilrijk en ook onder meer optredens van Yves Segers, Wim Soutaar, Slongs en de Top Guns met Sean Dont. Afsluiter het enige echte jaarmarkt vuurwerk. Alle info vind je via www.wilrijk.be/jaarmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
2: Ik heb

0: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 19 75 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners uit de Ruppelstreek worden gewaarschuwd voor oplichting. De voorbije dagen kregen verschillende mensen een briefje van het zogenaamde meldpunt omwonende Tomorrowland. Daarin staat dat ze een cadeau krijgen als compensatie voor overlast. Ze moeten zich daarvoor registreren op een website. Volgens de gemeente bestaat dat meldpunt niet. Het gaat vermoedelijk om een valse website om gegevens te stelen. Ga niet in op het bericht. Wie toch slachtoffer werd, neemt best snel contact op met Cardstop en doet aangifte bij politiezone Ruppel. In Vilrijk wordt de Sterrenlaan vernieuwd. Door de werken is tot zondag 30 augustus één rijstrook ingenomen op de Prins Boudewijnlaan, ter hoogte van de Sterrenlaan. Verkeer richting R11 kan daardoor hinder ondervinden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werken. Zij hebben weinig hinder. De stad Antwerpen vernieuwt de Sterrenlaan tot eind mei 2027. De straat krijgt nieuwe riolering en wordt volledig heraangelegd. De aannemer is deze week gestart met de voorbereidingen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk en dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.

reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken in de dorpskern van Lint zijn bijna klaar. De aannemer is na het bouwverlof opnieuw gestart. Deze week worden de parkeervakken in de Koning Albertstraat aangepakt. Door een onverwacht dikke fundering liepen de werken vertraging op. De nieuwe parkeervakken moeten ervoor zorgen dat auto's er veiliger en in de juiste richting kunnen parkeren. Als de werfkeet weg is en het kerkplein is opgeruimd, gaat de zone weer open. De groenzone wordt later aangelegd. Door de warmte gebeurt dat pas in het najaar. De Waterpoortstraat in Lier krijgt vanaf 1 september een vaste octopusslagboom. Die komt aan het begin van de straat, aan de Lisperstraat. De slagboom vervangt de tijdelijke nadarhekken. De stad wil zo de schoolstraat veiliger maken voor leerlingen, ouders en fietsers. De straat ligt bij het Sint-Humarus College en kinderopvang De Witte Wolk. Aan het begin en einde van de schooldag is de straat even afgesloten voor auto's. Fietsers mogen er stapvoets door. Bewoners mogen tijdens die momenten niet inrijden. Ze mogen de straat wel stapvoets verlaten met de wagen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De jaarmarkt in Boeghout vindt dit jaar plaats op 4 oktober. Verenigingen, hobbyclubs en handelaars kunnen zich nu inschrijven voor een gratis standplaats. De markt is een goede kans om je vereniging of zaak in de kijker te zetten. Bezoekers kunnen er opnieuw komen snuisteren langs de kraampjes. Dit jaar blijft de jaarmarkt langer open. Vorig jaar sloten de standen om 13 uur, nu kan je blijven tot 16 uur. Ook het gewone parcours wordt uitgebreid. Een standplaats aanvragen kan bij het feestcomité. De geefkast in het gemeentehuis van Kontig verdwijnt. Inwoners konden er de voorbije jaren spullen achterlaten of meenemen. Volgens de gemeente heeft de kast haar nut bewezen, maar is het concept daar nu afgelopen. Wie spullen een tweede leven wil geven, kan wel nog terecht in buurthuis Den Alf. Daar blijft de geefkast gewoon staan. Inwoners kunnen er nog altijd iets brengen of meenemen. Kontig bedankt iedereen die de voorbije jaren heeft bijgedragen. Dankzij hen kregen veel spullen een nieuw leven. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus verandert de wijk Predikeren Velden te Reet in een kleurrijk verlicht kunstmuseum tijdens de 68e editie van de Lichtfeesten. Met het thema Kunst in de wijk worden bezoekers gratis verrast met een kleurrijke ontdekkingstocht van 5 kilometer langs sfeervol verlichte straten, meer dan 350 creatief versierde tuinen en huizen. Dwaal tussen dromerige wolken en mysterieuze hoeden of stap binnen in een wereld van rechte lijnen en vrolijke vakjes. 7, 8 en 9 augustus Predikeren Velden in de Reet, de 68e Lichtfeesten. The place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners uit de Ruppelstreek worden gewaarschuwd voor oplichting. De voorbije dagen kregen verschillende mensen een briefje van het zogenaamde meldpunt omwonenden Tomorrowland. Daarin staat dat ze een cadeau krijgen als compensatie voor overlast. Ze moeten zich daarvoor registreren op een website. Volgens de gemeente bestaat dat meldpunt niet. Het gaat vermoedelijk om een valse website om gegevens te stelen. Ga niet in op het bericht. Wie toch slachtoffer werd, neemt best snel contact op met Cardstop en doet aangifte bij politiezone Ruppel. In Vilrijk wordt de Sterrelaan vernieuwd. Door de werken is tot zondag 30 augustus één rijstrook ingenomen op de Prins Boudewijnlaan, ter hoogte van de Sterrelaan. Verkeer richting R11 kan daardoor hinder ondervinden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werken. Zij hebben weinig hinder. De stad Antwerpen vernieuwt de Sterrelaan tot eind mei 2027. De straat krijgt nieuwe riolering en wordt volledig heraangelegd. De aannemer is deze week gestart met de voorbereidingen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken in de dorpskern van Lint zijn bijna klaar. De aannemer is na het bouwverlof opnieuw gestart. Deze week worden de parkeervakken in de Koning Albertstraat aangepakt. Door een onverwacht dikke fundering liepen de werken vertraging op. De nieuwe parkeervakken moeten ervoor zorgen dat auto's er veiliger en in de juiste richting kunnen parkeren. Als de werfkeet weg is en het kerkplein is opgeruimd, gaat de zone weer open. De groenzone wordt later aangelegd. Door de warmte gebeurt dat pas in het najaar. De Waterpoortstraat in Lier krijgt vanaf 1 september een vaste octopusslagboom. Die komt aan het begin van de straat, aan de Lisperstraat. De slagboom vervangt de tijdelijke nadarhekken. De stad wil zo de schoolstraat veiliger maken voor leerlingen, ouders en fietsers. De straat ligt bij het Sint-Humarus College en kinderopvang De Witte Wolk. Aan het begin en einde van de schooldag is de straat even afgesloten voor auto's. Fietsers mogen er stapvoets door. Bewoners mogen tijdens die momenten niet inrijden. Ze mogen de straat wel stapvoets verlaten met de wagen. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Lint Open 2026. En dan hebben wij het over petank. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus ter plaatse in bij Petankclub Lint aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld, teams van 2 spelers, en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edichem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De jaarmarkt in Boeghout vindt dit jaar plaats op 4 oktober. Verenigingen, hobbyclubs en handelaars kunnen zich nu inschrijven voor een gratis standplaats. De markt is een goede kans om je vereniging of zaak in de kijker te zetten. Bezoekers kunnen er opnieuw komen snuisteren langs de kraampjes. Dit jaar blijft de jaarmarkt langer open. Vorig jaar sloten de standen om 13 uur, nu kan je blijven tot 16 uur. Ook het gewone parcours wordt uitgebreid. Een standplaats aanvragen kan bij het feestcomité. De geefkast in het gemeentehuis van Kontich verdwijnt. Inwoners konden er de voorbije jaren spullen achterlaten of meenemen. Volgens de gemeente heeft de kast haar nut bewezen, maar is het concept daar nu afgelopen. Wie spullen een tweede leven wil geven, kan wel nog terecht in buurthuis Den Alf. Daar blijft de geefkast gewoon staan. Inwoners kunnen er nog altijd iets brengen of meenemen. Kontich bedankt iedereen die de voorbije jaren heeft bijgedragen. Dankzij hen kregen veel spullen een nieuw leven. Morgen, zaterdag, belooft een aangename zomerdag te worden in de regio Antwerpen. De zon krijgt geregeld veel ruimte en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, met slechts een kleine kans op een lokale bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Maandag start vrij zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is een plaatselijke bui mogelijk. De maxima lopen op tot ongeveer 24 graden bij een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Boelie. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek

0: www.kansens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: rondje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.